0: NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

stemmen op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven.

0: leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

on and on. Right, you know, baby, it's got to be.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Yeah, but so far away, Mr.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C

0: Zee is op dit moment bezig. En Nederland zelf al kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: stemmen op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond

0: Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Als je ooit de radio aan hebt en je luistert naar een zendpiraat, dan begrijp je wat ik voel als hij weer draait op zo'n mooie plaat. In het noorden, zuiden, ja zelfs in het westen zijn ze aan de band. Piraten verspreid door heel Nederland. Ook in Muzzeknaal zit een zender, een hele gezellige zender. 1307 en de Verkenner, steeds voor iedereen een bron van blijdschap. Maar na zo'n dag van zenden, wordt het toch tijd om te sluiten. Het laatste plaatje te draaien en daarna de zender uit te doen.

1307 en De Verkenner. Een hecht piratenduo met hart voor de muziek. Iedereen zou eigenlijk naar hen moeten kunnen luisteren. Vrouw of man. Ze bereiken dan ook veel radio's in vele dorpjes en bij mensen onderweg. En waardeert u wat zij doen? Is het leuk dat u het zegt. Het was vandaag dan ook weer heel gezellig en we hadden veel plezier. De een bij een kop koffie en de ander bij een glas bier. We hebben vele mooie dingen gehoord, maar nu gaan ze toch echt sluiten. Bedankt voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.

0: telefoon.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuwe...

0: radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: In de kromme elleboogstraat is een vreselijk lawaai, omdat Jansen met zijn jeep vandaag van de stal mocht. Het is een herrie, een geslinger, een gewalm, een gedraai. Non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf als de bezitter, staat de slinger in de stank. Staat de sappelen maar lauw, sjoegen geeft een jeepie. Buurman Nelis zegt, ik gooi een scheutje, jaai hem in de tank. Hoe bestaat het, zou je zeggen, maar toen liepie. Nelis zegt, dat is mijn collega, net zo'n drankwagen als ik. Pa zegt, ja, dat doe ik ook, als ik ooit te lang voor. Pa Amerikaans van het jeepen, is het proto-autotype. En hij pulkt een meter kauwgum uit zijn hangslot. Met Hiroshimiaans geluid, tucht dan het stel het straatje uit. Tiet, tiet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Tiet, tiet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille trom naar Achterhoek of Hillegom. Tiet, tiet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep, die malle jeep. En ze tuffen door het straatje, even gauw een pleintje rond. Ze halen tante Sjaantje op in het hart van Mokum. Tante Sjaan komt net naar buiten, met een klole in haar mond. Ik heb je jeep niet horen toeteren, maar ik rook hem. Met een aantal broodjes pekel, plots op de houten set. Met de zure bommen in de rimmaglaasje. Jansen zegt, wel vast, daar gaat hij, ik zet hem in de eerste gang. Moeder zegt, staat hij niet beter in de garage? Na wat hocht en wat stoten, staan ze op de buitenweg. Moeder zegt, zo gaat hij goed, als vader gas geeft. Plotseling wil hij niet meer trekken. Pa zegt, ik zie de accu lekken. Nee, zegt tante, dat is Jantje die geplast heeft. En Jansen trapt op het gaspedaal. Harmonisch zingen ze allemaal. Tiet, tiet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Tiet, tiet, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille krom. Daar

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Op de 14e juni 2026. Het is weer zondag.

De kerk van alle tijden. In het liedboek voor de kerken wordt het de ware kerk des Heren. En zo is ook dit lied met verhuisd naar het liedboek 2013, lied 968. Deze majestueuze uitvoering was van het jongerenkoor Deum Fidentis onder leiding van Cor Ploeg. Het Onze Vader, het bekendste gebed, is ook veelvuldig op muziek zet. En de volgende Engelse versie wordt van Marung voor ons zongen de Chapel Singers onder leiding van Gerard Breas. Our Father.

Chapel Orchestra begeleidde onder leiding van Gerard Breas ook de Chapel Singers bij Our Father. Het was het jaar 1724 dat Johann Sebastian Bach een cantate schreef die later een van de meest vertolkte en dus bekendere cantates zou worden, Jesu, der du meine Seele. U deze cantate het tweede deel, een aria-duet. Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, o Jesu, o Meister, zu helfen, zu dir. Letterlijk vertaald, wij snellen met zwakke, maar ijverige stappen, o Jezus, o Meester, naar u toe, om hulp te vragen.

Op authentieke instrumenten was dit het Bach-ensemble onder leiding van Bach-kenner Joshua Rifkin met een klein gedeelte een aria uit Jesu, der du meine Seele uit BWV 78.

In 2018 is begonnen met de restauratie van het prachtige Schnitgerorgel in de Sint-Michaëlskerk, het Academiehuis in Zwolle. Een restauratie die pakweg 2 miljoen euro kost. Die restauratie met nou zo'n beetje afrondwezen. En hier was het orgel nog in vol ornaat te horen bij Samzang over het lied Zing de Heer een vrolijk lied, op tekst van André Troost. Soliste was sopraan Mario van Zomeren. Tussen de jaren 1865 en 1868 componeerde Johannes Brahms zijn Deutsches Requiem. Een treurmis, maar zeker geen treurmuziek, want de gedachte van Brahms was dat het niet moest gaan over de eeuwige rust van de overledene, maar dat de muziek troost moest geven voor de nabestaanden. Het Requiem bestaat uit 7 deelden en een van de mooiere deelden, vind ik, is deel 4, Wie lieblich sind deine Wohnungen.

Wehr uit het Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Dit was het radiokoor uit Berlijn, begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Ja, in die tekst, hoe lieflijk zijn uw woningen, komt uit psalm 84. Een psalm die door veel kerkmuzici aangrepen is om er een compositie op te maken, zo ook door Jan Zwart. Veel organisten hebben later zijn versie van psalm 84 overnomen, zo ook zijn zoon Willem Hendrik Zwart.

kanonisch voorspel en koraal over Psalm 84 van Jan Zwart, vertolkt door zijn zoon Willem Hendrik Zwart op het Hinsorgel in de Bobenkerk in Kampen. Het is weer zo'n beetje tijd voor de korte gedachte, en deze zondag is die afkomstig van dominee Hans Katerbarg uit Borgen.

Of er nog zo aan toe giet, weet ik niet. Maar nog niet zo lang geleden waren er kerkgemeenschappen in Nederland die hun voorgangers niet een vast traktement gaven, maar een rechtstreeks uit de collectebul betalen. Hij zwaar preekt, dat wil door zeggen dat de kerkgangers goed waarschouwd hadden met veel hel en verdoemenis, dan moet je rekenen op een goed weekloon in de bul. In diezelfde geloofsgemeenschappen was je verzekering tegen brand, diefstal of ziekte ook lange tijd uit den boze. Als je hoes dan opbrandde, dan zorgde de gemeenschap ervoor dat je nee hoes kreeg. Zo wilden deze kerken de Bijbeltekst uit Matthäus 10 letterlijk nemen. Daar wordt de leerjongs van Jezus de wereld instuurd om de blijde boodschap te vertellen. Maar je mocht niks metnemen voor in de weg. Geen geld, geen kabies, geen schoon goed, geen sandalen, helemaal niks. Jezus ging ervan uit dat zijn boodschap de mensen heel roemhartig maken zal, zodat de leerjongs nergens verlet van kregen. Dan kun je daar wat lacherig over doen, want dat is inderdaad allemaal nogal wereldvreemd. Maar achter dit verhaal zit in mijn ogen het oerbesef dat geld veel kapot maken kan. Benaamde gemeenschap, de onderlinge solidariteit, kan er barre onder lieden. Wel geld hef, heeft de ander veel minder nodig. En dat wil mensen graag onafhankelijk wezen. Wel wil nou letterlijk uit de brand helpen worden, dus zijn dorpsgenoten en zijn leven lang dankjewel zeggen moeten? Ook op andere plekken in de Bijbel wordt gezegd dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. Wel riek worden wil, stiet brood aan verleiding, krijgt last van schadelijk begeren en het kan mens in het verderf storten. Zo lees ik in 1 Timotheus 6. Daar komt nog bij dat wel arm is en zodat dat zijn rijke buren kunnen doen en laten wat ze wilt, te maken krijgen kan met zijn eigen spietvinnigheid. Waarom moet hij nu zoveel hebben en wees zowat niks? Nee, de kloof moet niet te groot worden. Dat geeft mangs veel ellende. Daarom kan ik me goed indenken dat er mensen ben die grote muiten hebt met goede doelen, waarvan de directeur allesbehalve een minimumloon krijgt. Nou, met onze samenleving vandaag de dag veel opbrengen voor defensie. Nou, de Amerikaan net vertikt om nog langer voor onze veiligheid garant te staan. Daar zit wat in, want ook al ben je tegen oorlog, omdat oorlog heel verschrikkelijk is, je hoeft je land niet af te laten pakken. Alleen, waar moet die benodigde miljarden voortkomen? Als onze regering meent dat de zwaksten in de samenleving die moet ophoesten, de uitkeringsgerechtigden, de WW'ers, de mensen in de WIA, dan rupt dat weerstand op als niet ook de rieken aanpakt wordt. Dan wordt het argument van partypartijen dat er te veel volk is wat niet werken wil, een gospe. Ja, er zijn aardluien die de kandies ervan afloopt. Maar die krijg je ook niet aan het werk als je haar uitkering kut. En wel werken wil, maar dat gewoon niet kan, wordt de dupe. Ook het argument dat de grote bedrijven naar het buitenland verhoest als je meer een winstbelasting betalen moet, wordt weer uit de kast gehaald. Van de rieken mag niks vragen, want dan gaat ze liever voort. Dat lijkt mij nou precies een van de schadelijke gevolgen van de geldzucht. Dat mekaar niet meer nodig bent. Ik ben bang dat heel de onrust in de samenleving rond migratie daar van alles mee te maken heeft. De minder man draagt de zwaarste lasten en dat wordt niet langer pikt. De boodschap van de Bijbel stiet niet los van hoe we omgaan met geld en goed. Juist daar wordt een stukje van Gods in koninkrijk zichtbaar, waar de arme niet armer en de rijke niet rijker wordt.

Het is zaak dat de kerk, de regering, dorp aanspreken blijft. En als de dolkies weer de nodige staking komt van de vakbond, dan kun je daar best last van hebben. Maar we kunnen vanuit het evangelie op zijn minst ook begrip voor opbrengen. Hoop ik.

de gedachtenvermarring van dominee Hans Katerbarg uit Burger was dit lied 993 uit het liedboek 2018 Samen op de aarde. Het werd gebracht door het vokaalensemble Duo Dectet in de leiding van Christian Winter, met op het orgel Wim Dijkstra en Arthur Heuvekemeijer op de saxofoon. Muzikus Feike Asma maakt zijn fantasie over Psalm 42 voor orgel. Een fantasie die door orkestleider Herman Drost geschikt maakt voor orkest, in dit geval het Hineni Symfonieorkest. Psalm 42.

vanuit de Grote Kerk in Apeldoorn was dit Samenzang over Psalm 42 in de versie van Feike Asma. De begeleiding was in handen van organist Marcel van der Ketterij en het Hineni Symfonieorkest onder leiding van Lubertus Leutscher. Het christelijk mannenkoor Assen vierde verleden jaar zijn 60-jarig jubileum, maar ik lees op hun site dat over een paar maanden, op dinsdag 6 oktober, er weer een jubileumconcert gehouden wordt, dit keer ter gelegenheid van het 50-jarig dirigentenjubileum van hun dirigent Bert Duist. Alle reden voor dankbaarheid. Het christelijk mannenkoor Assen met lof aan de Heer.

onder leiding van Bert Duist zong het christelijk mankoor Assen Lof aan de Heer. En Muggenjahr Korden wilden bestellen voor hun concert op 6 oktober... in het gebouw De Bron in Assen. Dat kan al, kijk daarvoor even op hun website.

Engelse hymn Eternal God van John Rutter is door theoloog en tekstdichter Sietse de Vries vertaald in Is niet muziek door u aan ons gegeven. Het wordt een van de liefste liederen van Overzee, vertolkt door het projectkoor Canticum Groningen onder leiding van Daniel Raukema met op het orgel Uwe de Jong. John Rutter schreef ook de muziek bij de volgende zegenbede, zong door het St. Paul's Cathedral Choir. The Lord bless you and keep you.

zij die alle sterren houdt, de fluitiste Marjolein de Wit. En ze wordt hierbij begeleid door haar man Martin Sonneberg en het kamerorkest Laudate onder leiding van Wim Stok. Een hoog urkergehalte vanavond tijdens Hogeveen zingt in de Grote Kerk van Hogeveen. De organisator van Zingen in de Zomer op Urk, Jan de Boer, hij komt spreken en hij neemt ook een stuk af wat Urkerzangers met. Jaap Kramer, ook uit Urk, begeleidt deze man op de piano en ook begeleidde de samenzang op Argel. Vanavond dus, Hogeveen zingt in de Grote Kerk van Hogeveen en het begint om 7 uur. De Kandelaarkerk aan de Oude Muldenstraat in Assen bestaat 150 jaar en in het kader daarvan wordt er aankomend zaterdag een jubileumconcert gegeven. Aan dit concert wordt met het jeugdkoor van Koorschool Drenthe, soliste Annalinde van der Mark en organist en klavecinist Arjan van der Mark. De zangers van de Koorschool Drenthe brengt repertoire van onder andere Händel en Vivaldi. En de 17-jarige Annalinde van der Mark die zal solistisch werk uitvoeren van Bach, Schütz en Buxtehude. En ze zal daarbij begeleid worden op klaversymbool door haar papa Arjan van der Mark. Begint om

0: half acht. Aankom zaterdagavond dus dit jubileumconcert in de Kandelaarkerk aan de Olle Meulenstraat in Assen. En de toegang hierbij is gratis. Ik wees je er vast even op dat er over 2 weken...
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4

0: 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. Is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 11 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Duitse politie doet onderzoek naar de verkoop van rubberboten die worden gekocht om mensen het kanaal over te smokkelen. Bootjes, motoren en reddingsvesten die worden gebruikt voor de overtocht van Frankrijk naar Engeland komen vooral uit Duitsland. Zo'n 90% schat de Franse politie. In Duitsland wordt nu geprobeerd om inzage te krijgen in de distributienetwerken van mensensmokkelaars en die vervolgens op te breken. In het kanaal kapseizen geregeld boten met migranten, vaak met fatale gevolgen. In november verdronken nog 27 migranten voor Calais toen hun boot omsloeg. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. Die bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Ook willen de bonden met de acties de onderhandelingen over een nieuwe cao aanjagen. Op de Australian Open is de Duitse tennisser Alexander Zverev in de 4e ronde gestrand. De nummer 3 van de wereld verloor in 3 sets van Denis Shapovalov. Deze Canadees bereikte afgelopen zomer al de halve finale op Wimbledon, maar was in Melbourne nog nooit verder gekomen dan de 3e ronde. Shapovalov stuit in de kwartfinales nu op titelkandidaat Rafael Nadal. De Spanjaard won in 3 sets van de Fransman Adrian Manarino. De band Direct heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van Popfestival Noorderslag in Groningen. De jury kende de Popprijs toe aan Direct omdat de Haagse rockband zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden en ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd. De band gaf bijvoorbeeld als een van de eerste optredens via livestreams. Direct krijgt 10.000 euro en een beeld van beeldhouwer en muzikant Theo Makai. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen ook mist, maar het blijft droog bij zo'n 7 graden. In het westen is er vanmiddag kans op zon. Morgen blijft het rustig, 6 tot 8 graden, maar er is dan wel iets meer zon te zien. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio AN Hunze.
5: Wil jij werken in de transport, grond, weg- en waterbouw of agrosector? HS Werkt heeft de baan die jij zoekt. Wil jij deel uitmaken van het team van professionals? Kijk dan op hswerkt.nl voor een leuke en uitdagende baan in je eigen regio. hswerkt.nl.
6: Kleine wasjes? Grote wasjes. Wij doen ze in de wasmachine. Was- en strijkservice.

0: Volde is het adres voor wassen, strijken en kledingherstel. Meer informatie vindt u op de website www.strijkservice-rolde.nl.
1: Onderhoud van uw auto, camper of bedrijfswagen? Dat gebeurt bij Autobedrijf Mulder de Hullen 1 in Anne precies zoals u wenst. En APK? Bij Autobedrijf Mulder krijgt u gratis APK bij een grote beurt. Autobedrijf Mulder, ook voor camperonderhoud. Voor campers groot en klein op rijbewijs B. En gratis airco-check. BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hullen 1 in Anne. Zie ook www.autobedrijfmulder.nl. www.autobedrijfmulder.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
3: Mooi en mooi dat je luistert naar Dialect Direct, het streekstadprogramma op de lokale radio. Mijn naam is Jacob Flux en dit is weer een uur radio met respect voor het dialect.

goeiedag en mooi dat u luistert naar een nieuwe uitzending van Dialect op de lokale omroepen van Radio Arnhunze, Tinalo Lokaal, RTV Borgerroodhoorn en Omroep Assen. We hebben een uurtje streektoonmuziek voor de boeg staan. En je hoort net, natuurlijk normaal, Benny Joling met De Laatste Keer. En er is ook een bult nieuwe muziek uitkomen, want ik kreeg van de week alweer een mailtje van René Beverwijk en Gert Warring. Die gaan we in het tweede uur in belden. En van twee weken geleden had ik Annemiek Drent in de studio, want die vertelde wat meer over haar nieuwe single Hoop, Geloof en Liefde. En ik denk dat dit is dat we die nou in gaan draaien.

Het ene kam die zong Leef die leven. En daarvoor hun je Marjolein Eltjes met Hier ben ik. Alex Vissering die komt begin februari met een nieuw album uit. Een cd en boek. Met daarin allemaal vogelanekdotes, zoals ze dat zelf noemt. En 10 nieuwe liedjes. Dus ja goed, dat moet je in de gaten houden. Lichtkans als we die tegen die tijd hebben, dan kunnen we er eens even wat nummers van draaien hier in de uitzending. Wij draaien nou even wat alle nummer van hem van zijn album Tiet om te leven. Dit is de N33 van Alex Vissering. Ja, en dan was het mijn bedoeling dat je dat nou zult horen, maar blijf aardig stil. Dat is altijd nadeel uit van de computer af moet draaien. Nou, dan doen we even een ander nummer van Alex Vissering. Kijken of de computer dan met wil bing. Doen we gewoon de Graanrepubliek, dat mag als goed gaan. En daar hebben we ook geen zin aan. Mensen, wat is er aan de hand? Het gaat helemaal mis hier in het bedrijf. Wij doen gewoon een aannummer van Harold Veenhoop, Moes en Tien Tieben. En dan slaan we Alex Vissering helemaal over. Nou, hopelijk.

dat we dat nieuwe album straks van hem hebben, dan kunnen we nog een keer een nummertje extra draaien om het weer goed te maken. Nou, nou ligt het zag vandaag veel op dat de hele computer geen zin meer heeft om te draaien. Dan proberen we het even op een andere computer, maar door heb ik de nieuwe single klaarstaan van Veur de Wind. En ook nou, ja, nou komt de lawaai uit.

Ja, en dat was dus Harold Veenholm. Ja, ik zit hier wat te knoeien met de computers. Maar goed, ik draai gewoon intussen die wat muziek die kunnen luisteren. Bijvoorbeeld, dan moet ik helemaal naar die andere computer toe. Wat valt allemaal niet met hier in de studio. Bijvoorbeeld Edwin Bosch, die zingt Stukkie bij Betty.

Als dialect toen niks meer zeg, hoe oude steen ben niet vergeten. Bloos niet zo hoog van de toon, ik ben zo arm als de neten. Het middageten heet diner, zeven gangen grote keuze. En afloop doet je na in de plek van Proenkreuze. Ons kleine Jan verteerst naar schoolen bij de juf

in de eerste klasse. Zijn moe die had de truien breed en van zijn breut die was de jassen. Hij deed verhaal van twitte knien en van zijn va zijn zeum kippen. De juffer kon hem niet verstaan, maar ze kon hem wel begrippen. Maar als dialect toen niks meer zeg, hoe al de steen ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, ik ben zo arm als

wat in een roggengaste. Maar als dialect toen niks meer zegt, hoe al de steen ben ik vergeten. Los niet zo hoog van de toren, ik ben zo arm als de neten. Kantoren, hallen, flat gebouw, de stank van diesel, dioxine. Maar de pose heidevelden, jij en Jorden niet te zien. En als ons een ondergiet, hoe al de botten bent versleten. Hij dan uw woorden zag iets flustert, dan mij hopen dat ze lustert. Maar als dialect toen niks meer zegt, hoe al de steen ben ik vergeten. Hij dan uw woorden zag iets flustert, dan mij hopen dat ze lustert.

Ja, dat was de band Kriegel met Geef Night Op. Ja, want dat moest langzamerhand wel een beetje in die coronatiet. We moeten de kop ervoor houden. Ik heb de kop er intussen niet ook voor houden. Inmiddels draait de computer weer zoals ik dat graag hebben wil. En kan ik alsnog iemand nummertje van Alex Vissering draaien. De N33.

en wilt nog berdenmout. Vuur mir ihren Kilo in Japaner Merenhout. Nog een half uur in den bin ik toes. Ik hoop van goudigheid.

snel weg. Hij holt me alweer in. De N330 bief een dam tot oorslag Noord-Zuid.

Zwien in diggerslee, een kibber zonder kop. Stooit aan de kaart met pech. De bliksel dood van asfalt, de hufters van de weg. De hufters van de weg.

slee, een kibber zonder kop. Stooit aan de kaart met pech, de bliksel doort van asfalt, de hufters van de weg.

Je luistert naar Dialect Direct, het streektalprogramma van de lokale radiozenders van Midden- en Noordoost-Drenthe. We draaien streektalmuziek uit de regio en wie de buurten en geregeld van over de grup. Elke zondag hoor je van 11 tot 1 op Radio Arnhunze en van 12 tot 1 op Radio Tinalo Lokaal. En op de maandagavond hoor je op RTV Borgerodoor tussen 7 en 8. En de dinsdagavond ook van 7 tot 8 op Omroep Assen. Wil je meer over ons programma weten, kijk dan eens naar onze website. Dat is dialectdirect.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook.

Ja, zo was het verleden jaar, maar zo en ik in bij die Nedersaksies op de landelijke televisie met Hendrik Jan Bakkers. Die deed met aan de beste zangers met het nummer Ik Denk Aan U. En daarvoor hun je Gers met Dreuge Worst met Kaviaar. Elke week ben je streektal muziek van over de groep en dan komt deze week van u Duitsland met de Tudelband met hun nieuwe single Galaxie.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder.

0: ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Allemaal uit Duitsland. Dat land probeert de netwerken van mensensmokkelaars in kaart te brengen. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar eigen huwelijk uitgesteld vanwege aanscherpingen in het coronabeleid. In het land zijn mondkapjes weer verplicht en is het aantal gasten voor horeca en bijeenkomsten beperkt vanwege de Omicron-variant. De regering nam maatregelen omdat een gezin besmet raakte op een feest in Auckland. Voor zover bekend was het gezin niet in contact geweest met iemand uit het buitenland. De politie voert vanmiddag actie voorafgaand aan de wedstrijd PSV-Ajax. Agenten leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. Die bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Op de Australian Open is de Duitse tennisser Alexander Zverev in de 4e ronde gestrand. De nummer 3 van de wereld verloor in 3 sets van Denis Shapovalov. Die stuitte in de kwartfinales op titelkandidaat Rafael Nadal. Het weer overwegend bewolkt en droog, maar op sommige plaatsen ook wat regen. En in het zuiden kan de zon nog even schijnen. Het wordt maximaal een graad of 7. Morgen opnieuw bewolkt bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio AN Hunze.
2: U rijdt een automaat, maar wilt u ook liever hoge reparatiekosten voorkomen aan uw automaat? Laat dan uw automaat preventief spoelen. Bij de specialist, BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hulle 1 in Annen. www.autobedrijfmulder.nl. Direct meer info over preventief spoelen van uw automaat? Bel Autobedrijf Mulder 0592 271 857 of 06 1447 2142.
5: Wil jij werken in de transport, grond, weg- en waterbouw of agrosector? HS Werkt heeft de baan die jij zoekt. Wil jij deel uitmaken van het team van professionals? Kijk dan op hswerkt.nl voor een leuke en uitdagende baan in je eigen regio. hswerkt.nl.
6: Kleine wasjes, grote wasjes. Wij doen ze in de wasmachine. Was- en strijkservice Rolde is het adres voor wassen, strijken en kledingherstel. Meer informatie vindt u op de website www.strijkservice-rolde.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
7: Het nijzende bericht hebben we gehad en dan met Lustie naar een 9 uur dialect direct op de lokale radio. Mijn naam is Jacco Flux en elke week draaien we hier streektaalmuziek binnen- en buitenland. Wil je meer over ons programma weten, kijk dan eens naar onze website. Dat is dialectdirect.nl. Maar je kunt ons tegenwoordig ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Schrijf je dialect en direct met C. Ja, dan kom je vanzelf op de juiste stee. En 9 uur streektaalmuziek op de radio beginnen we altijd met normaal. Want

Ja, dat was Leon Moorman, de akoestische versie van Kans. Ja, in het vorige uur toen had ik heel enthousiast Bert Hadders aankondigd met de Weltmeister. En dan begon hem te draaien en dan kon je toch meer die in tieten over. Want voordat je erop verdacht bent, begint het neus er alweer doorheen te tetten. Ik denk, we doen Tim Aas, ik ga niet nog een keer hetzelfde nummer draaien. We draaien gewoon in mijn andere nummer, Lugina.

Limburgs feestkwartet Don Quixote zong helemaal niks. Wij gaan door met in bel met Gert Waring, want die heeft een nieuwe single gebracht en die heet Yippie Ja Jee. Nou, daar willen we natuurlijk in wat meer over weten hoe dat allemaal zo'n beetje tot stand komen is. Maar eerst kun je luisteren naar Anna Westerling met Speed.

vrouw, ze les lopen zeffen met. Als ik de schuur in kom, kan ik geen poort meer trekken. Zie haar ook gliek, het is een grote zooi. En als ik eerlijk ben, vind ik dat ook niet mooi. Mijn paard nam de koelkast, daar is vrij. Als hij de baas wil doen, kan hij er moeilijk mee. Het is nou klor, ik moet aan de gang. Maar dat zeg ik al, Johan.

0: Ja, we zijn dan positie op Lizzie om hier een keer in uitzending te komen. En dat is allemaal uitsteld, maar ik denk nou een nieuwe single, dan moet toch maar eens even wezen.
1: Nou, hartstikke fijn. Dat wil je maar aan wilt kijken.
0: Altijd, altijd. Dat strikt al eerst, dan kunnen we er hier wat met. Hoe is het nummer zo tot stand komen, Gert?
1: Ja, dit is een beetje de flauwekul geboren eigenlijk. Ik hoorde dat nummer van Jippie Jajé, nou ja, die ben er zoveel verschillende uitvoering.
0: Ja.
1: En dan heb ik mijn visie er eens even, of mijn gedachten er eens even een beetje op loslaten. En het is weer iets van, als ik maar kan zingen over een fiets en over een flesje bier en over een café, dan vind ik het alleen maar goed.
0: Ja.
1: En daar kunt heel veel luisteren wel in herkennen, denk ik.
0: Ja, het is herkenbaar. Ja, dat is, en dat had hij goed als het over muziek gaat.
1: En zo is dit ook weer tot stand komen, zeg maar. Ja, en ik stap op de fiets en ik kom in een café terecht, ja, en dat, ja.
0: Ja, in het café is dat gewoon Jippie Jajé.
1: Ja, precies. Ja, nou ja, ik vind het van een gezellig nummertje. En zo is dat nummertje geboren, ja.
0: Precies, precies. En hoe gitaars in de muziek? Want ja, we kunnen het wel al over de corona hebben. We weten ook wel een keer. Maar er komt volgens mij een beetje licht aan het eind van de tunnel. Ja. Kun je links en rechts alweer een beetje optreden? Of ben je gewoon aan de gang? Ja,
1: God, ik ben gewoon brak met teksten schrijven, met nummers schrijven. En God, en af en toe, dan neem ik maar op. En ik doe het helemaal niet met, ik wil het helemaal niet met een bedoeling doen of zo. Of ik heb optreden zo niet. Eigenlijk train ik nooit op. Eigenlijk doe ik dat gewoon voor de flauwekul mal in het café.
0: Ja.
1: Ik de microfoon of in de voetbalkantine.
0: Ja.
1: En dan zing ik zo wat voort. Maar ik ben nou wel zo ver van. Ik heb wel orkestbandjes liggen. Dus als ze mij hebben beeld hier of door, ik kan wel, daar kom ik wel goed vandaan, laat ik zo zeggen.
0: Precies, precies.
1: Dat wil ik dan ook. Als maar doe, wil ik het goed doen. Op mijn manier.
0: Je staat er klaar voor in ieder geval.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, ik heb jouw nieuwe single hier ook klaar staan. En ik wil eigenlijk vragen of jij hem aankondigen wil. Dan staat ik hier de muziek in.
1: Nou, dat is hartstikke goed. Nou, dat is de Gert Joering met Jippie Jee.
0: Gert, een hele schierige zondag.

0: Ja, en dat was Gert Warring met Hij roemt te hebt, hij rommelt. Ja, dat is geen woord gelogen bij. Maar hij heeft een nieuwe single en ik denk, dan moet ik eens even met hem over hebben. Goedemiddag, Gert.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want...

zo'n lange tocht. Ik was nog geen half uur onderweg en toen betrok de lucht. Het schip met zure appels kwam heel snel dichterbij. Ik trapte zo hard als ik kon.

Erwin Jongendijk met Als ik de kaas zo kriem. Ja, we proberen in dit radioprogramma Dialect Direct streektaal van over de hele wereld, maar in ieder geval uit Nederland en de buiten te draaien. En dus niet alleen het Neder-Saxisch, het Drens, het Grunens, het Fries of het Twents. Nee, we proberen van elke provincie wat te draaien. Bijvoorbeeld ook in het Haags. En dan heb ik dat de band die is al geregeld draaien in het programma, De Reigers. Die had ooit een keer een album opgenomen, Best Tof The Stones. Dat zijn allemaal nummers van The Stones. En daar hebben ze een eigen draai aan gegeven met, op heel gebruikelijke manier. Dit nummer wat ik ga draaien is I Wanna Be a Reiger.

Ja, het is niet de titel van Joe, maar de band Merksunk IJs voor een euro. Jack Poels, de zanger van Rowan Hazen, heeft inmiddels al zijn tweede soloalbum gebracht. En van dat tweede album draaien wij...

eerste single van Erik Idema voor 2022. Dat is De Winterdeur. Het nummer is Schreemder, Geert Leurink en Harro Wimmerhoven. Ja, en Erik Idema is de zanger. Het loopt alweer ting de maand februari. En februari is dan begint het de carnavalgebruis. Niet hier bij ons in de regio. Ja, trouwens ook nog wel sommige plekken. Maar meer in het oosten en in het zuiden van het land door gaat ze helemaal los. En de eerste carnavalsnummer die worden uitgebracht. Bijvoorbeeld Disney van Spik en Span, kampioenen van de nacht.

0: Studio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach

0: coach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

afsprak, ging er tegenin. Geen ruimte nog voor een nieuw begin. Je doet toch wat je wilt. Wekenlang meer stappen terug.

steeds aan met welvaart. Daar raakt steeds een steekje aan los. Zit er dan opeens de klad in? Jan de Werkman is de klos. Laat ze barsten met haar sleeën. Kaviaar en deftig smoel.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mede.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. Voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik de

0: of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt.
1: Merica is hier te beluisteren. Klik op je scherm en voeg hem toe aan je playlist.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

tijd stond even stil. Ongerust hoe je lichaam sprak, ging het tegenin. Geen ruimte nog voor een nieuw begin. Je doet toch wat je wil. Wekenlang meer stappen terug, meer praten met. Ik geef je alle rust, ik ga nergens heen.

Ik ben niet. Ai. Ik weet niet of ze willen dat ik win. Ik weet alleen dat wie het laatst lacht is degene die het meest lacht. Mag ik even jou zijn, ook al is het één dag. Jij hebt om mijn bitches op je dik, je bent niet eens knap. Als je wint heb je vrienden, daarvoor heb je geen laf. Leven is niet makkelijk baby, ik heb nog steeds last. Veel jongens vallen af, maar ik ben nog steeds up. Mag ik even jou zijn, gewoon een rijke vreedzak. Gewoon even mezelf niet, ik wil even horen bij de wealthy. Ergens op een jacht en ik maak niet eens een selfie. Gewoon even van mezelf niet, maar iemand die veel geld ziet. Alleen ik die kan er wat aan doen en zeuren helpt niet. Ik wou dat ik Bill Gates was. Of ik wou dat ik Gucci Mane was, maar volgens mij denkt iedereen dat. En ik hou van mijn

het gras. Zoveel groener en het glas. Zoveel voller, ik heb last. Want hij heb een jacuzzi, ik een bad. Zelfs dit maakt me groen van jaloezie in mijn hart. Fuck it, waarom zijn we nooit tevreden? We hebben notabene toch een heel mooi leven mogen claimen. Even wil ik stilstaan voordat we te veel gaan. Denken dat een ander zijn leven alleen maar vreedzaam loopt. Nope, dit is niet het geval. In ieder geval, zover ik weet, heeft ieder zijn dal. Ik kan jou wel willen zijn wanneer je piek me bevalt. Maar zou ik jou nog willen zijn wanneer je mij met je verdriet overvalt? Is er überhaupt een beter leven? Of is het simpelweg alleen betekenis?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour, I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Carajo. Ja. Ik wou ook zingen.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom.

kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.
2: Wie is deze bin?

0: Radio A.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: luister dan, gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Het geluid van de radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.